0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

0: And that was Whitney Houston. Of course, you can't mistake that voice. How will I know if he really loves me? Guys, please don't forget the soup drive is still going. We've been chatting about it now for 3 weeks. It's that time of the year where we go out, we hit the road, we go and we visit you, the listener, and we give you a lekker cup of soup and a nice piece of bread to start off your day. The guys are in Ladysmith, so please make your way there to them and go and say hi. It's always nice to meet the listeners. But for now, we've got my special friend Mario Givelaar with your traffic update. I hope things are not going too wild out there this morning. It's not, now that it's back to school, we kind of get quite spoilt when there's no traffic. Hey? Of course, I don't feel traffic because I'm, I leave for work exceptionally early. But for those of you that do, yeah, is Mario with your traffic report. Good morning, Mario.
1: Yeah, Linda, very good morning to you. Yeah, in Sasveldpad vanoggend, Linda, in die Sasveldpad by die afdraai na Nelson Mandela Universiteit, het ons 'n passasiersbus wat daar onklaar geraak het en obstruksie pleeg. Soos vra ons om motoriste wie daar links wil draai om dit met die nodige versigtigheid te doen. Dan die N9 daar in die omgewing van Waboomskraal by die padwerke, ervaar ons ook erge drukverkeer by die stop rybeheer. Hier vra ons maar ons motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees en nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Dan die N2 daar tussen Klinkkrans en Kuimans is die bane teen baie nou hoeke gekanaliseer. Soos vra ons motoriste moet asseblief uiters versigtig wees wanneer hulle verby mekaar beweeg. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, Hoogstraat, het ons drukverkeer daar vanaf PW Botha Boulevard af tot by die verkeerssirkel daar op die hoeke van Kootjiestraat. Nysnaweg vanaf Eerste Straat het ons die Kruibus of tot by die Kruibus Wisselaar het ons ook drukverkeer uitgaande. Nelson Mandela Boulevard vanaf 'n Fourways tot by Industriële Weg het ons ook drukverkeer daar. Ons vra maar motoriste om versigtig te wees met die veral met die taxi's wat daar voor jou inswaai. Dan in Mosselbaai omgewing Louis Fourie het ons drukverkeer met buffer tot buffer situasies vanoggend. Voortrekkerweg redelik vryvloeiend op die stadium. Any other traffic related matters to be forwarded to Traffico Mario at edenfm.co.za. I'm Mario Givelaar with the regional traffic report for EdenFM, your voice in paradise. Lenny, you must have a great day. Greetings until tomorrow morning.
2: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 mil, nge 100 rand kuphela inye. King Bloom. Eyamadoda yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom. Yabafazi. Ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom. Ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rands kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier, umphathi wethu, kule nombolo 0633443484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kuna

0: The legendary Stevie Wonder, yeah, on your breakfast show. Rise and shine. Good morning, my friends. You know, that always reminds me of my dad. My dad loved this song, and I used to play it on the piano for him, and he just enjoyed it so much. So, I just called to say I love you. I love you guys. Hey. We so appreciate you here at Eden FM. But time for us now to cross over to our sports guru, John Plaikies, with this morning's sports update.
1: Yes, ons skakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek, John Plaikies. Hartlik welkom. En hierdie verslag begin ons met sokkernuus. Banyana se eerste wedstrijd aan van jaar se Afrika beker toernooi vir vroue in Marokko gaan een van die belangste wedstrijde wees wat die span by die twee jaarlikse skouspel sal wees. Desiree Ellis, afrater van Banyana, sê dit gaan van kardinaal belang wees die Suid-Afrikaanse span om maandag 27 Julie met Tanzanië in die eerste groep B wedstrijd af te reken. Dis nie net op die veld dat die junior bokke se span en bestuur helder dade verrig nie, maar ook van die veld af. Dr. Clement Plaatjes, spandokter van die pas gekroonde onder 20 wereldkampioene, het maandag 'n vrou wat op die span se vlug van die OR Tambo na die Kaapse lughawe in mekaar gesak het, te hulp gesnel. Die vrou is eindelijk wel weer bygebring. Tennis. Spelers sal voort aan die eenmalige genetiese toets moet slaag om aan die WTA reeks te mag deelneem nadat die beheerliggaam vir vroue tennis sy geskiktheidsbeleid hersien het. Die WTA reeks sê die eenmalige toets vir die SRI geen wat die help om biologiese geslag te bepaal kan deur middel van 'n wangdipper of bloedtoets gedoen word. Die nuwe beleid tree dinsdag in werking. Die voormalige Liverpool en Engeland ster, Kevin Keegan, is op 75 jaar ouderdom dood. Na stryd teen kanker, het sy familie aangekondig. Keegan word as een van die beste spelers van sy generasie beskou. En hierdie verslag sluit ons af met rugby nuus. Die keuse van Dave Rennie as Scott Robinson se opvolger as breier van die All Blacks, is aanvanklik met skeptisisme beheen. Maar Kritisie se mond is gesnoer deur die afgelope naweek se oorwinning van 40-21 oor Ierland op Eden Park in Auckland. Dit het gevolg op oorwinnings oor Italië en Frankryk met onderskeidelik telings van 47-17 en 34-32. Wat veral opmerklik in die oorwinning oor Ierland was, was Nieu-Seelandse verbintenis tot hardloop rugby. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, op 'n heerlike sonskyndag, is ek John Plaatjes.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MC Search. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.
0: Sign up your community or school group to Cubs Clubs Groups by 31st of July and stand a chance to win a pizza party with Kai. Visit the Garden Route Mall between the 23rd and the 25th of July to find out more or email learning@capenature.co.za. Cape Nature, conserve, explore, experience.

0: Sweden FM Oudtshoorn 103.6 FM Stereo.
1: Laat jou erk aan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083 313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

Goeiemôre, Jolien. Ek is so bly om dan weer Eden te hoor. Daar wat ek vandaan kom, was Eden. En nou voel het weer. Ek is thuis in die huis. Laat het goed gaan, ons zien mekaar. Maar vrijdag de avond, pick-up-pay. Ik is weer terug in George. Zeg wat, Derel, ik zeg, ik lees erom. Hij klinkt gezond. Hij klinkt bij je beter. Ik denk zo maar niet daar van die soep draaien. Ja, nee. Onze zien mekaar vrijdag bij die soep draaien. Daar heb ik pick-up-pay. Ik is terug in George.

Môre Jolien, al die maaikies is gegroet, en dan wil ek baie geluk sê vir Jolien Gysman, die ambulansdrijver daar in Calisdorp. Baie geluk op jou verjaardag, Jolien, goedheid en guns op jou leven en goeie gezondheid, en ek geef jou Psalm 23, en jy moet jou dag sommer lekker geniet, en dit kom met baie liefde van jou antie van welbedag, antie ma. Dankie Jolien.

Precies, nou 5 minute voor die uur van 12, godheid van my kante, wat was een absolute lekkerte om saam met u weer te kon keer, na ek nog verlede week een volledige 3 ure saam met u gesit het, maar nou ja, toch, duty calls, nee, as duty call dan moet mens gooi, so ja, ek het so bykie die gemeenskap bedien, en vrijdag maak ons weer, so ja, van my kante vir my gesiene dag, tyd, precies, 5 tot 12, en snaas al is 12 uur die volledige bulletin en is het oorse, net daarna neem die soekdive span oor, en hulle is daar by Youssef en Lady Smith vandag, tussen 12 en 2, vir my kante, een mooie gesiene dag, mooi blij.

0: Die spelers in Die Bankroof is
1: Ria Smit,
2: Marina Kutsie,
0: Anton Schmidt,
3: Betty Kip,
0: Leon van Nierop,
4: Nadia Bekes,
5: Johnny Klein,
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.

0: terug hier by jou stem natuurlik in die hart van die paradys. Groete daar aan julle span 13 minute oor die uur van 1 uur. Ons staan vir jou regstreeks hier voor YouSafe, né? Ons sê ook baie dankie aan Cecilia en haar span hier van YouSafe. As ons gelukkig is, gaan ons vir Cecilia in die hande kry. Iemand sê my goeiemiddag en Bastien Eden FM bly. Julle is van julle is hier in Lady Smith en ek wil net vir Mary Papier en Felicia Blou Lee en die stuurman Natasha Jonas hulle sê hulle moet hulle werk geniet daar by Nuts, ok een mooie dag vir jou ook nie baie dankie daar, dit is nou Felicia en hierdie prachtige boodskap hier voor stuur Felicia, baie dankie man ons waardeer jou rechtig waar kom eens hoor, wat sê my groot vriend die so, een vriendin, hoe gaan het daar met jou
1: Jy en jou span, daar by die soepdrijf is allemaal gegroet. Dan wil ek ook al die maatjes groet van A tot Z. Sabas, ek wil weer eens vir jy en jou span van gister baie dankie sê. Ek het het geniet daaronder by die Pirewiet speelgroep, daar by die kres. Ek het het geniet daar by die soepdrijf. Hulle doen uitstekend, Sabas.
0: Dankie man.
1: Jy moet ook een mooie dag hee daar waar jy en jou span bezig is en het kom nou met baie liefde van Katrina uit die heerlijke zonsking vol moet mooi daar.
0: Ja nee, beslis, ons het ons geniet daar, nou weet ons ook hoe prachtig volmoed is, nee, ons het nou, hoe kan ek sê, amper soos een toer gevat, daar deur die plekje, ek het so gelekker gereem, te kyk na alles, wat rondom jou aangaan, dat ek skoon voorbij die afdraai rei, nee, het gebeur met die mens, as jy te veel rondkyk, nee, nou, goeiedag, welkom.
2: Goeiemiddag, Sebastian, hoop dit gaan goed met julle op Eden FM, dit gaat wonderlik hier by ons, by die werswinkel, ons geniet jou, muziek, ons geniet jou program, en ek wil net vir allemaal een baie goeie fantasmagorische dag toe wees by die werswinkel, dit kom vir paaste hier by die werswinkel, mooi bly.
0: Baie dankie paaste man, waardeer jou broeder, en sterkte daar vir Fanny in die span, he. Ons het lang laas jou Fanny gesien jong, op Fanny ek het nog niks gehoor van jou nie broeder, weet nie of hulle jou nog aan die gang hou daar nie, maar ek weet wat, hoeveel Fanny sy harkie klop jong, kyk daar is nou een man wat sy muziek ken jong, kyk en as een man sy muziek ken, dan weet ek mis nou die ouwe, en Fanny is een van die manne wat natuurlijk hier die liefdeslijn het werk, jong. Fanny is een man wat, hy is eindelijk een romanticus, Fanny is een man wat hou van die liefdesliedere, jong. En Fanny blues net met een vrou, jong. Ek dink, moet hy vrou sy naam noem, Fanny dans net met Landy, jong. Ek weet nou nie, hoekom nie, ons gaan nie daar in dewaal nie, maar ons moet sê, Fanny kan hem trendstijf aan sê, jong. Ek het gesien een video, waar Fanny dans, nee, Fanny dans met Landy. Hou Landy so stijf aan dat Landy sê, oeh, Fanny, ek kan een vrou mens vasthou. Nou Fanny, sterkte daar, jou maat, is lekker om aan jou te hoor, ek wacht vir die boodskapie. Dan is daar ons een lied wat Fanny hulle omtrent aan die gang het, jong. Nou ek weet nie of die luisteraars die lied vertrouwd is met die lied nie, maar dit is een van die liedere wat ook die manne lekker in die gang kree en so meer. Ek weet nou nie hoeveel waarheid is daar in die met die lied. Dit is een van die liedere wat die manne aan die gang kree, jong. Kom ons luister gauw of dit die eniekie is. Nou ja, Fanny, ek wil kyk of dit gaan werk vir jou moeder. Nou maar natuurlijk hier in die atelier is 060-505-2693. Laat weet vir my, ek het een man gekry wat hier voorbij loop, hy sê vir my, Sebas, blief toch man, ek wil net my familie groet, die volk, daar in die prachtige Zoan, sê van broeder, ons gaat nou so maak, hou vast, meneer, Patie, kyk rond met die GLT, sit, ek sien met jou broeder, ek wil lach hy vrou met haar Pink Alice Ben, jong. Sy lach, ek sien waar, jong. Hartelijk goeiemiddag aan julle.

0: All right, it will all come through. We're getting ourselves ready, you know, for, yes, your news headlines coming up. Your news headlines coming up in a bit. So, yes, welcome back. Sign up for your community or school group to Cubs Club Group by 31st of July and stand a chance to win a pizza party with Kai. So visit the Garden Route Mall between 23 and 25 July to find out more or email learning@capenature.co.za. Cape Nature, conserve, explore and experience. Well, that is what it's all about, you know, Cape Nature. Early on, we had an interview with Cape Nature. And a big thank you to BK right there. So BK had a brilliant interview with Cape Nature, and we had a nice chat with them as well. So yes, it's all happening right here on your Voice in Paradise. Your news headlines are coming up in a bit. So yes, we're going to be joined by the news team at the top of the hour with the full bulletin at 2 o'clock, and then on on the stroke of 13:30, we're going to be joined by the news team as well, giving us an overview as to what you can expect in the news at about 1:30. So yeah, it's going to be news headlines at 1. Eden FM, hello. Hello.
1: Sebastian, hello, Fanny and Landy. So.
0: Yes, Fanny.
1: How are you?
0: It's taken. It's taken, brother.
1: I hope you're so right. People, it's when Judy Boucher can't be with you tonight, as a blip. That a truth can be you by.
0: My brother. Yeah, and here, Fanny, I'm going to make you. Ek maak vir jou so groot vriend, hier neem hallo.
2: Hi, goeiemiddag Sebastian.
0: Hallo.
2: Kan die jou dag verder? Kom al die wei van huis na af. Jy weet nog aan wie dit afkom, ne?
0: Ja, nee, my groot vriend daar, jong. Die burgemeester hier van Nysna, jong. Dierbare, is lekker om die stem van jou te hoor, jong. Iemand sê, vir my middag sê, is een bas. Wil vir ons Hemelse Vader, dank sê vir nog een jaar wat hy by my lewe gevoeg het, nee. Ek is so, so dankbaar, Sebastian. Jennifer Davids, hier al die pad van die prachtige Koonwil. Baie dankie daar, Jen. Is lekker om van jou te hoor. Dan sien ek ook rondlopers wat hulle gezichte hier kom wees, nou. Ja, goeie dag aan jou ook, man. Rondlopers.
3: Sebastian, goeie middag, Ramona ingesluit. Die al die pad het nice night. Goed om jou opgewonde stem te hoor, Boeta. Jenne, jy is nou aan, Lady Smit, bly een goeie vriendin van my, Landa April. Jy moet kyk haar rond, om okay. Jy sien die sê vir haar, ek en haar sister sit lekker en koffie drink, en sy moet haar dag geniet, en ons is baie lief haar, met liefde van Ramona. Bye-bye, Basian.
0: Ja, nee, Ramona, gaan gaan hoor by die rondlopers. Blanche, het jy iemand gesien met haar naam? Blanche, nee, wat sê het onder een boom gaan lewe, want so warm is het hier in Lady Smit. Niemand Blans. Ai vader. Nee, ek hoor nou snaakse goed nou hier, man. Ek dink ek gaan dit op die lig noem nie. Maar Blans sê vir my sit onder 'n boom gaan lê. Sê en Masara, was dit raak nou te warm nou hier in Lady Smit, jong.
4: Janie, hartelijke middag aan jou, Sebas, alle Iran vrienden, familie. Janie, ik heb ook zo oor als beide radio, maar je is maar niet druk aan die gang zoals altijd. Maar ja, allemaal moet veilig wees. En het moest nou natuurlijk weer vanaan die aand, Sebas. Vanaan die aand.
0: Wat ze aand, broeder?
4: Mami's night vanaan.
0: Wat ze aand is vanaan?
4: Ons geen laat weer krijg vanaan, die. Ons moet bij mami uitkom.
0: Well, okay. Mooi
4: dag, Sebas. Veilig is daar buitenkans te mieren.
0: Oh, jy sê, dis mommy's night vanavond. Nou vraag die jonge AJ vir my, NJ, hy sê vir my, Sebas, wat is mommy's night? Ek sal vertel na die nieuwsbrief.

0: entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
1: Presented by DK Productions.
0: Powered by Apex Magazine.
1: And supported by Eden FM.
0: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
1: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
0: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
1: The Industry Recognition Awards 2026.
0: Your moment.
1: Your stage.
0: Your future.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
5: Ja, hartelijk goedemiddag. Welkom terug. Zo'n paar minuten voor ons aansluit bij die nieuws. En dan hebben we ons hier die stemnoten gekregen. Zo, en Sarah, je mag mooi luisteren, jong.
6: Goedemiddag, Sarah. Antie Molly. Ik ben blij dat jullie hier bij ons in het dorp. Maar ik kan nog niet vandaag daar zien, want ik ben ziek. Hallo, Sebas. Sebas is het een luister, jou. Laat me ons gelukkig met deze jaarsdag. Het gebeurt elke keer als we daar meteen bij die smut die ze recht doen. Ons waardeer het. Maar gelukkig met deze jaarsdag. Gezien naar voren toe. Ik zal altijd gezien zijn. En voor Rieke G. Ik ben blij dat je ook weer vandaag jullie je smut. En ons verlang naar jullie. Maar ik zou jullie zeggen als er nog niks gebeurt volgende dag zien naar mij. Daar waren drie kinderen van mij daar. Sebas roept me daar. Bij Landa en...
5: Hey, dank je mama. Onder die boodschap ontvang. Onze die boodschap ontvang, ons het op jou rechtstreeks gespeeld hier op die lucht. Nou ja, ons speel uit samen met Freddie Jackson. Kafuket moest genoemd, dus Ladies Night. En net na dit sluit ons aan bij de Nies omstreeks 2 uur.

0: Ja, ek dink Mr. Darryl waardeer daai Erik.
1: Definite beslis.
0: As jy voordat wat teen breek en dan gaan Mr. Martin vir ons gou saamvat.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto. Ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
4: Police search warrant, open the door now!
3: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
5: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
3: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
6: 044-150-0555
3: okanye
6: 011-028-0947.
3: Ngugu, ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
7: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
8: Ja luisteraars, ons is weer terug op die Afternoon Drive hier op een woensdag, is die gewoonte tussen 3 en 4. En ons het 'n uitsondering gemaak aan meneer Darryl Dammens. Mr. Dammens, jy kan vir ons môre, kan jy net vir ons die uitnodiging stuur en ons is dadelik daarso. Yes, ek sal definitief weer vanaand ingeskakel is op u program, maar ons praat weer tot later. Dan luisteraars, ek is terug weer by die Setva en Outlet Tasos in samenwerking met EDFM. Ek het beloof vir u die construction funding, was omtrent sê vir plus minus 2-3 weke oop gewees en daarna toe verneem ek dat dit gesluit is en terloops het ek gister verneem dat dit weer vir 'n onbepaalde

0: Goeie middag, Mr. Paul. Ek
1: Madde.
0: Is ingeskakeld in die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Hulle allemaal moet een baie mooi en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier. Ek kom nou met baie liefde van Katrina uit de heerlijke zonskijn volmoed. En the Lord is our shepherd. Dankie, Mr. Paul.
1: Dankie, Katrina.
0: Ja, Mr. Paul, dat is onze eie artiestessie. From back in the days. Dankie.
1: Daar is hy. Ja, nee, dat ene het ons tegevat, nee. Baie ver terug. Ek krijg een boodskap op my persoonlijke WhatsApp. My niggie wil weet. Hallo, my neef, hoe laat begin die woensdag wenke? So 10 minuut oor 5, ja. Hato, goeiemiddag.
2: Middag, Paula Hoops. Mooie en geseende dag. Dat lyk of Terrel ons allemaal gaan nooi, jongens. Hy so vroeg sy verjaardag adverteer. Maar ek heb daar so iets lekker gespeel vir my. My se kind sy het ongelukkig gister al verjaar.
1: Ai, nee.
2: En Louida het gister verjaar en jou groot anger Engels verjaar Saterdag. So as ek vergeet, moet jy vrijdag vir hom iets speciaal speel.
1: Yes,
2: want as jou program opgekom, as het net njar, njar, nie, so is die grootste aanhanger. As ek vergeet, speel vir hom vrijdag baie iets speciaal van die verjaar, Saterdag, en my meisiekind Louida het gister verjaar.
1: Ah, sê, Louida, happy birthday,
2: en
1: happy.
2: En brouwens van Oudtoring, geniet die program.
1: Baie dankie, sister, en brouwens van Oudtoring. Ah, Louida, happy birthday, mag die Heere jou sien met nog vele, vele prachtige, mooie jare. En ja, kijk jy man, een ding is man nou net so, dat en jou ma, jylle is een tag team. Engels, wat Saturday gaan vir jou. O, mense, jong, as ek jy vergeet, ek moet sommer draai na by Engels. Engels, hou die koek reg, hou net die koek reg, asjeblief toch. Nog een keer wat hier gekom hier by 060-505-2693, hier op die lughalwe van jou nummer 1 raad. Dus hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Paul, mag ek vader vir jou familie, ons familie. Allemaal kijk weer zien hoe ik en ik zie ook een dag voor jou verder tot daar wat je af en die allemaal gaan maar luisteren aan je hoor.
1: Baie dankie, Hazai, en die allemaal wat gaan luisteren aan Paula Hoops, Kidops. Ja, kom eens blij daar aan vast, Lapieland. Middag, oom Paula. Middag, oom Paula. Kan jy nou meer? Ons wil net een verjaarsdag boodskap stuur aan Matteo Callen Miller, wat vandag sê, kan nie wees nie. Huh? Sy tweede verjaarsdag vier. Matteo is 2, hy jyne. Mense, Matteo groei saam met my, saam met die Dadloos. Dit kom met baie liefde van sy oma Mil, mama Monique, Titi, Mandy, en Boeta, is dit nou Mandrion? Ach, vergewe my. Mandrion, vergewe my. Geseene dag verder. Is dit die ding in die lig. Matteo, happy birthday. Ai, jyne, Matteo is alweer 2. Is hy terrible? Goeiemiddag, Paul. Gelukwense gaan vandag aan Monica Beatrice Boysen, wat haar verjaarsdag vier. Baie geluk en mag die Here jou ryklik sien. Hoop jy geniet jou dagie. Auntie Mary in Oudtshoorn. So net na die 4:30 nuus en advertensies skakel ons oor na George, waar collega Jason Stanley vanmiddag saam met van die personeel van Cape Nature gaan gesels oor die Garden Route Mall Activation. Uit 'n pragtige Gaza, hier is 'n pragtige Elsie.

Ja, dat is Casey in the Sunshine Band, wat I bet you didn't know that, Escape Nature, wat die komt zo. Dat is onze rol op je afternoon drive. Die plannen gaan aan. The time is exactly 5 o'clock. Here's my colleague Sinasa Gua with your news, weather and financial indicators in Ishikawa. Good afternoon, Buta G. Ik is daar bij jou, maar ze kunt niet naar die nieuws.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, Nazo Gulwa, for the headlines. No, that was the main. That was the main at 5. The headlines was at 4:30 p.m. So, Nazo Gulwa, you must have a lekker evening and take good care. Straight after the ad break, I will do the following. Ik ga een waslapje land toe. Ik zie daar wat Grenwell. Ik kijk voor mij. Ik kijk voor hem. Ons kijk voor elkaar. Er is nog een paar mensen wat mij loer dan waslapje land. Ik is nou daar. En dan wipe ons met een stukje muziek. En net na dit breng ik voor jou woensdag winken met een ander type van aanslag. Want die ontstaan daarvan, die activering van vanmiddagse woensdag winken, na aanleiding van een persoonlijke ervaring, maar meer daarover, zo een klein beetje later. Zo blij ingaak en ingeskakel.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mensen vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM activerings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM activering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars graag oor die tuinroute in kopers ontskep.
3: Eden Bets is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Looking for something exciting this Thursday? Join Eden FM as we broadcast live from the Garden Route Mall on Thursday, 23rd July from 9 a.m. until 12 p.m. Come and meet your favorite presenters, Monet Peterson and Lynn Clutty. Enjoy live interviews, great music, competitions and all the excitement as it happens. Bring your family, say hello to the Eden FM team and experience the energy of your voice in paradise. The live broadcast is proudly brought to you by Cape Nature. Thursday, 23rd July, 9 a.m. to 12 noon from the Garden Route Mall. Don't miss it!
1: Does it know, Eden FM, does die date.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Was Lapeland beloof, hier is hy, die hops. Dis die afbriete oor 5, hartelijk goeiemiddag. Boeta G, hy teken vandag die register, hartelijk goeiemiddag, my broer.
6: Yes, yes, Paula. En onze prachtige luisteraars, hoe gaat het goed met jou, maat?
1: Jij klinkt beter.
6: Ik kon niet gisteren praten, man.
1: Hey.
6: Ik was hier ingeschakeld. Familie en zo heb ik hier klaus mijn mond gehad en goeders. Ja, mijn schoonpa, Giorgio, Anders Aris, a.k.a. Georgie, a.k.a. Uncle G, a.k.a. Tiger. Je hebt gisteren bevoerd over mijn schoonpa die leven verlaat, mijn mater, man. Ik wil net vragen dat die... jou maaikies van die afternoon drive ons moet opdraai in gebed in die moeilike tyd van my skoonma Georgina Aris, Cheryl Jansen, my vrou Vernon Aris, Jalt en Aris en hulle gades, die hond het dit self versterk my maat. Ek wil net vandag die register teken om te wees, ek is nou by Seninge, ek is uitmaat.
1: Grenwell, ek is so jammer om dit te hoor. Ai my boeta, al wat ons vir mekaar kan gee is, ja, ons kan net sê dat die Here met ons is in hierdie tye, want ek kan getuig persoonlik daarvan, die afgelope tyd was ons ook hard geslaan deur die dood en ons kan maar net aan die Here vashou. So ons betuig ons 'n meegevoel en ons glo dat die Here vir julle hierdie tyd van pyn sal dra, soos hy altyd doen. So jammer om te hoor, my boeta. Tannie Elise, hartlik goeiemiddag.
7: Goeie middag, Paula Hoops. Goeie middag. Ek hoop allemaal het zo ver een baie goeie geseende dag gehad. Want myne was geseen. En een geseende nacht van allemaal. En veilig wees. Die wat op pad is, ergens in of huis toe. Julle moet veilig rij, ne? En Elise Kamer van Oudswurm, sê so.
1: Baie dankie, Tannie Elise. Hartelijk goeie middag.
8: Dag, die Paula Hoops gedoet.
1: En die middels?
8: Ek wil net baie geluk sê vir Jolien, Gijsman van Kalisdorp, wat die dag verjaar. Baie geluk op jou verjaardag, Jolien. En ek glo jy jou dag al lekker geniet vandag. En jou collega's by ambulansdienste, jou sieke lekker bederf. Geniet jou dag, Jolien, en dat kom het liefde van jou antie van welbedag, antie ma.
1: Njarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lekker mense daai van Kalasdorp. Jolien, mag daar nog vele mooie jare wees vir jou. Dankie aan die ma dat jy dit gedeel het saam met ons. Het 'n pragtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrou Cameron.
9: Lekker goeiemiddag meneer Amas, wauw, so prachtige, prachtige achtermiddag hier in Mosselbaai, ja, aan ons hier in FM Haatjes, as hartelijke groet, ja, aan ons senior burgers, ja, sterk op pad, huis toe na lang dag, ja, maar dis lekker, is het lekker, is nie, al die ding in die licht, en die Lena kom in, en die Monza moet 'n prachtige en geseende dag het aan die kant van Nysna, baie liefde en sien, van die Cameron echtpaar, die echt die prachtige Mosselbaai choppa, lekker man.
1: Daar is die Cameron echtpaar, hulle is een tag team. Goeiemiddag Paula, my brother, hier is ek, Floy, ingeskakel, lekker Floy, lekker Jay. Middag Paula Hops, ek is ingeskakel en ingehaak luister lekker uit een koue witsand. Koue witsand. Maak maar warm waar het koud is. Geseende aand aan allemaal, dit kom van Maureen aan die pad af vanaf Gaza. Ja, kom ons kyk, wie is binnenkant foon, telefoonlijn. Iedereen heeft hem hartelijk, goeiemiddag. Oké, daar verloor ons daar een keer, jammer. Ons breek vir muziek en dan bring ek vir jou die beloofde woensdag wenke hier op jou nummer 1 draadloos, maar daar lees jy nou, hy lees nou weer, hy lees nou weer. Hallo, hartelijk goeiemiddag.
10: Hartelijk goeiemiddag. Ek is ingeskakel onder een lappe.
1: Lekker.
10: Ek goed nie daarvoor in Rieke Seisman, hulle moet dat gesteene aangeven en hulle moet dat gesteene aanbeven.
1: Dankie, bye bye, jy neem by. Mooi blij.

Ek weet nie, maar dit kom by Mark en Balte naas, maar net ander type van liefde. Van Mr. MB. Hier is Michael Bolton, with Soul Provider. Good evening, I should say. Eden FM.

0: 050-0455 or 011-0280947
1: today, or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
2: Ek sal vir julle teasers gee tot en met die 5de September. Die Eden FM langer om dan, soos nog nooit van tevoren. O, mense, het gaan een onvergetelike aand wees. Is jy in, of is jy uit? Verjaarsdag wense aan Aunt Molly Kennedy en Monica Boysen van Oudtshoorn. Hulle moet lekker verjaar en baie seën op hulle nuwe lewensjaar. Dit kom van Celeste Wabane.

0: love you. I look in your eyes.
1: Kijk en mij ook het
0: in. And I know that you still okay for me.
1: Lekker jij.
0: Master Paul, dat is moest anders. Mami's night vandaan.
1: Ja, way out.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag, Grenwell Johnson. Mooi aan te jij en jou geliefde. Bye.
1: Daar zijn bij, dankie Katina. Ja, dat is immers Mami's Night. Ja. Papies. Is klaar wat het zo is.

armklanke. Groet ek vir jou. Mag dit met jou geweldig goed gaan. Mag die seën van die Here oor jou geliefdes wees en oor jouself. En aan die einde van die dag, just be lekker. Just be lekker. Because our last moment, and here's the scary part, dat is a harde werkelijkheid. Our last moment can indeed be our last moment. So kom ons maak die lewe vir mekaar aangenaam. Ons maak die wereld vir mekaar een lekker plek om in te wees. Daar is soveel dinge wat ons nie beheer oor het nie. Maar ek dink die manier hoe ons teenoor mekaar optree, hoe ons met mekaar praat, daaroor het ons absolute beheer. So ja, from my heart to yours, this is Paula Hobbs with your afternoon drive. And just be lekker. Slechts van Bani is gereed met jou 6 uur nies en weer hier op die lichthoof van jou nummer 1 draadloos. Intussen krijg jou aktoot gereed van 5 September. Dat is een en die weemse langer en dansa met Melody 6 en die mix.

0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, wonderlijke klanke, waarna jy geluister het. Dit was niemand anders nie as Jennifer Lopez op Eden FM en vat jou terug in die tyd, getiteld Promise Me You'll Try. Ons hart vir Brian Adams, Have You Ever Loved a Woman? Dionne Warwick's Friends Can Be Lovers, en dan jou verder gevat met The Flames and For Your Precious Love. Eric Clapton, So You Look Wonderful Tonight. Sir Elton John, So Can You Feel The Love Tonight, onder andere was vanaf die speellys hier op Eden FM. So Late Night Drive, ek is Jason Stanley, wat een plezier om saam jou te kan keier. Die tyd aangeskuif, nou so bykans 20 minute voor die uur van 11 uur en nou, net na 11 kijk ek na jou WhatsApp en boodskappe 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Maak seker, jy stuur jou boodskap, en indien jy een lied of een song wil request of aanvra, asseblief, kom ons hou by die aard van ons program wat ons het. Late Night Drive met Love Songs en Slow Jams, om jou aand rustig mee af te sluit, en kom ons deel ook so ons muziekklanke saam met mekaar. Ek gee weer daar die WhatsApp nummer vir idee, 060-505-2693.
1: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.

Dus jou steun een paar dagen is hier in de FM. En zo de groet is van mijn kant van woord. Maar wij danken voor iedereen wat samen gekeerd. Prachtig aan verder. Lekker rust, lekker slaap. Voor die wat werk, naskof, blikken ga ik in schakel. Op jou stem in de paradijs hier in de FM. Ons keer samen jou, maak muziek. Vanaf nu tot met 5 uur morgenochtend. En dan kan je aansluiten bij ons Carpe Diem span. Hier op hier in de FM, jou stem in die paradijs. A lekker aan voor je verder. Bye bye.